ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.